was om ze te doen, pas te pas. Dat kan zijn met dat ze mond op verserie. Ze vertelt nog erin, ze vertekent mee, boer ze eten. Voor die idee, ik jou verstaan, sorry. Dan de verstuur is eerst mijn boer, ze duurt pas. En dat kan zijn,